0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saudi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 22:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar er is wel vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Den Helder en Annapolona geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 4:15. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf aan de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waas 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. Power Valley gaat dit jaar toch door op zaterdag 19 september als eendaags evenement. Het trekkertrekfestijn stond in mei gepland in het Geestrum Ambacht, maar moest vanwege een ransuil met jongen worden afgelast. De ransuil is een beschermde vogelsoort. De organisatie is blij dat Power Valley dit jaar toch door kan gaan. Er staan in september 11 wedstrijdklasses op het programma en er wordt gereden op 2 kleibanen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Radio 80.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

unieke beleving voor iedereen die houdt van goed eten, wandelen en ontdekken. Met Smaakverkenners Alkmaar is de stad op een bijzondere manier te ervaren. Het is een dag vol proeven, wandelen en genieten in de gezellige Kaasstad. Er wordt een datum en tijdslot geboekt voor 2 personen, uit te breiden met extra deelnemers. Na reservering volgt een smaakbox met daarin een routeboekje met uitleg over te bezoeken locaties, hapjes en drankjes van de lokale ondernemers en eventuele lunch en andere verrassingen. Tot en met 13 september. Iedere donderdag tot en met zondag van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's middags.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files in Noord-Holland, maar er zijn wel problemen bij de spoorwegen. Zo rijden tussen Den Helder en Annapolona op dit moment geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4:30 en 9:30 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar wel problemen op het spoor. Tussen Den Helder en Annapolona rijden namelijk geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 4:15. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf aan de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. De gemeente Alkmaar heeft ernstige twijfels over de belastbaarheid van het evenemententerrein in Oud-Dorp. Daar werd de afgelopen weekend de traditionele kermis georganiseerd. Maar de kermis mocht niet op het gras van de Nijenburg staan. Onder het veld is recent een waterberging gebouwd. Het was niet zeker dat het veld nog wel attracties kon houden. Nieuw onderzoek wijst uit dat dit in de toekomst toch weer kan. Een automobilist is donderdag van een parkeerplek bij winkelcentrum Geesterduin in Castricum geschoten. Zijn auto schoot door de bosjes heen en eindigde met de voorkant op een verhoging en met de achterzijde tegen een fietsenrek. Onderweg nam de Audi met een spiegel een boom mee. Voor zover bekend bleven de inzittenden ongedeerd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te bevrijden en mee te nemen. De A9 bij Uitgeest is maandagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat er fosfor op de weg lag. Een blauw vat op het asfalt trok de aandacht van weggebruikers, waarna een onderzoek werd ingesteld. In eerste instantie was niet duidelijk wat er in het vat zat. De weg was toen al wel deels afgesloten in de richting van Heemskerk. Om het vat fosfor weg te halen is een professionele opruimingsdienst ingeschakeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Nieuwsagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
2: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
1: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
4: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
1: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar. Tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk Oost heb je een kwartier vertraging. En tussen Den Helder en Annapolona rijden nog steeds geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet.
6: Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
6: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
7: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hè.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat er alleen file op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Assendelft en Zaanstad-Koog heb je meer dan een half uur vertraging. Er staat 2 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En bij de spoorwegen rijden er nog steeds geen treinen tussen Den Helder en Annapanola. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Hello heeft de vergunning van een nieuw kantoorpand bij Boekelemeer teruggedraaid. De stichting Helloseweg had bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan de droogmakerij. De stichting vond het pand te hoog en vreesde verkeersdruk. De bezwaarcommissie van de gemeente Hello oordeelde dat het besluit op onvoldoende gronden tot stand is gekomen. Om die reden trekt Hello de vergunning nu in. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waas 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. Een bedrijfspand aan de Kolomstraat in Herugewaard is voor 6 maanden afgesloten en verzegeld. Op 1 juni vond bij het bedrijf een steek- en schietpartij plaats, waarbij 1 dode en 2 gewonden vielen. Daarna werden binnen wapens en materialen voor de productie van drugs gevonden. De burgemeester van Dijkenwaard besloot het pand maandag te sluiten op grond van de wet Damocles in de opiumwet. Aan de Nelson Mandela-straat in Herugewaard zijn vrijdagnacht 25 bergingen in 2 appartementencomplexen opengebroken. Er verdween sowieso een fatbike, maar veel bewoners hebben nog geen aangifte gedaan. Bij de bergingen is een spoor bloeddruppels gevonden die voor DNA-onderzoek worden gebruikt. Recent was in Oudorp in zo'n 30 schuren ingebroken. De politie onderzoekt de beide series inbraken en of er verband is. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
2: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
1: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A8 richting Amsterdam. Bij Zaanstad-Koog heb je 10 minuten vertraging door bergingswerk. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Oh.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten.

0: Nog steeds vertraging bij de spoorwegen. Tussen Den Helder en Annapolona rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Heilo heeft de vergunning van een nieuw kantoorpand bij Boekelemeer teruggedraaid. De stichting Heiloseweg had bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan de droogmakerij. De stichting vond het pand te hoog en vreesde verkeersdruk. De bezwaarcommissie van de gemeente Heilo oordeelde dat het besluit op onvoldoende gronden tot stand is gekomen. Om die reden trekt Heilo de vergunning nu in. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waag 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor, stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. Power Valley gaat dit jaar toch door op zaterdag 19 september als eendaags evenement. Het trekkertrekfestijn stond in mei gepland in het Geestrum Ambacht, maar moest vanwege een ransuil met jongen worden afgelast. De ransuil is een beschermde vogelsoort. De organisatie is blij dat Power Valley dit jaar toch door kan gaan. Er staan in september 11 wedstrijdklasses op het programma en er wordt gereden op 2 kleibanen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Hot out here.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Geen files in Noord-Holland, maar je moet wel opletten dat de A22 Velsen-Beverwijk in beide richtingen dicht is bij de Velzertunnel vanwege te hoge vrachtwagens. Dat komt slecht uit, want de A9, daar is de Wijkertunnel al in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden. Je moet dus even geduld hebben daar. En tussen Den Helder en Annapolona rijden op dit moment nog steeds geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen, die band!

0: geïrriteerd? Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De geplande voetgangersbrug over het kanaal Alkmaar-Kolhorn bij het Oosterdelgebied komt er voorlopig niet. De provincie stelt veel hogere eisen aan de fundering en aanvaringssnelheid van de gemeente Dijk en Waard verwachten. Fundering en aanvaringsveiligheid dan gemeente Dijk en Waard verwachten. En die hogere eisen drijven de kosten flink op. De gemeente is met de provincie in overleg. In de toekomst moeten er nog meer bruggen over het kanaal tussen Herugowaard en Langedijk komen. Een huis aan de Molenbuurt in Alkmaar is dinsdagavond grotendeels uitgebrand. Een bewoner heeft zich van de derde verdieping laten vallen en brak daarbij enkels. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel afgevoerd. Getuigen vertelden dat ze tijdens de brand explosies hoorden. De omgeving werd afgezet omdat er gevaar was voor explosies en instorting. Ook was er mogelijk asbest vrijgekomen, maar dat bleek later niet het geval. De gemeente Alkmaar heeft ernstige twijfels over de belastbaarheid van het evenemententerrein in Ouddorp. Daar werd de afgelopen weekend de traditionele kermis georganiseerd. Maar de kermis mocht niet op het gras van de Nijenburg staan. Onder het veld is recent een waterberging gebouwd. Het was niet zeker dat het veld nog wel attracties kon houden. Nieuw onderzoek wijst uit dat dit in de toekomst toch weer kan. Een bedrijfspand aan de Kolomstraat in Herugowaard is voor 6 maanden afgesloten en verzegeld. Op 1 juni vond bij het bedrijf een steek- en schietpartij plaats, waarbij 1 dode en 2 gewonden vielen. Daarna werden binnen wapens en materialen voor de productie van drugs gevonden. De burgemeester van Dijk en Waard besloot het pand maandag te sluiten op grond van de wet Damocles in de opiumwet. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd. Die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Eemnes heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden. En tussen Den Helder en Annapolona rijden nog steeds geen treinen door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oeh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben

gronden tot stand is gekomen. Om die reden trekt Heilo de vergunning nu in. Een automobilist is donderdag van een parkeerplek bij winkelcentrum Geesterduin in Castricum geschoten. Zijn auto schoot door de bosjes heen en eindigde met de voorkant op een verhoging en met de achterzijde tegen een fietsenrek. Onderweg nam de Audi met een spiegel een boom mee. Voor zover bekend bleven de inzittenden ongedeerd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te bevrijden en mee te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 file van Heerenveen naar Horen voor Den Oever heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je tussen Naar de Vesting en Blaricum 10 minuten vertraging. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Den Helder en Annapolona door een kapotte bovenleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De betonplaten en betonblokken op de doorsteek tussen het Alkmaarse en Heilowerdeel van bedrijventerrein Boekelemeer moeten weg. Ze zijn zonder toestemming door nog een onbekende partij neergelegd. De gemeente Heilo is een juridische procedure gestart om de initiatiefnemer aan tafel te krijgen. De gemeente geeft de tijd om de platen en betonblokken weer weg te halen. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 4:15. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf aan de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waag 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maandagsagenda.
1: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.
2: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Problemen door de werkzaamheden op de A9. Althans, de A22 loopt vast. Dat is de omleidingsroute. Nou, bij het begin beginnen. De A9 is natuurlijk dicht bij de Wijkertunnel in beide richtingen vanwege werkzaamheden. De omleiding loopt via de A22. Maar van Beverwijk naar Velzen is die afgesloten vanwege een technische storing aan de tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van het Lucht. De geplande voetgangersbrug over het kanaal Alkmaar-Kolhorn bij het Oosterdelgebied komt er voorlopig niet. De provincie stelt veel hogere eisen aan de fundering en aanvaringssnelheid van de gemeente Dijkenwaard verwachten. Fundering en aanvaringsveiligheid dan gemeente Dijkenwaard verwachten. En die hogere eisen drijven de kosten flink op. De gemeente is met de provincie in overleg. In de toekomst moeten er nog meer bruggen over het kanaal tussen Herugowaard en Langedijk komen. Een huis aan de Molenbuurt in Alkmaar is dinsdagavond grotendeels uitgebrand. Een bewoner heeft zich van de derde verdieping laten vallen en brak daarbij enkels. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel afgevoerd. Getuigen vertelden dat ze tijdens de brand explosies hoorden. De omgeving werd afgezet omdat er gevaar was voor explosies en instorting. Ook was er mogelijk asbest vrijgekomen, maar dat bleek later niet het geval. De gemeente Alkmaar heeft ernstige twijfels over de belasting.

0: Radio 80. Uitgaansagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Dus 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen op de ringweg van Amsterdam. De A10 Noord richting de A10 Oost tussen Landsmeer en Durgedam doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De betonplaten en betonblokken op de doorsteek tussen het Alkmaarse en Heiloer deel van bedrijventerrein Boekelemeer moeten weg. Ze zijn zonder toestemming door nog een onbekende partij neergelegd. De gemeente Heilo is een juridische procedure gestart om de initiatiefnemer aan tafel te krijgen. De gemeente geeft de tijd om de platen en betonblokken weer weg te halen. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 4:15. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een persoonauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf aan de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. Heilo heeft de vergunning van een nieuw kantoorpand bij Boekelemeer teruggedraaid. De stichting Heilose Weg had bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan de droogmakerij. De stichting vond het pand te hoog en vreesde verkeersdruk. De bezwaarcommissie van de gemeente Heilo oordeelde dat het besluit op onvoldoende gronden tot stand is gekomen. Om die reden trekt Heilo de vergunning nu in. Een automobilist is donderdag van een parkeerplek bij winkelcentrum Geesterduin in Castricum geschoten. Zijn auto schoot door de bosjes heen en eindigde met de voorkant op een verhoging en met de achterzijde tegen een fietsenrek. Onderweg nam de Audi met een spiegel een boom mee. Voor zover bekend bleven de inzittenden ongedeerd. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om de auto te bevrijden en mee te nemen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het noorden van het land op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Vertraging voor Den Oever bij de Afzijdijk. Staat daar 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De geplande voetgangersbrug over het kanaal Alkmaar-Kolhoorn bij het Oosterdelgebied komt er voorlopig niet. De provincie stelt veel hogere eisen aan de fundering en aanvaringssnelheid van de gemeente Dijkenwaard verwachten. Fundering en aanvaringsveiligheid dan gemeente Dijkenwaard verwachten. En die hogere eisen drijven de kosten flink op. De gemeente is met de provincie in overleg. In de toekomst moeten er nog meer bruggen over het kanaal tussen Herugowaard en Langedijk komen. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 4:15. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf aan de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. De herinrichting van de Bergenhoutrotonde in Alkmaar wordt niet langer vertraagd. Een bedrijf dat de aanbesteding verloor stapte naar de rechter en won de zaak. Het bedrijf was door een fout bij de inschrijving afgevallen, maar de rechter vindt de fout te klein om de doorslag te geven. De voorlopige gunning van het project Bergenhoutrotonde en Scharlo is daardoor alsnog aan de eiser toegewezen. De bezwaartermijn is inmiddels gestart. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waag 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: TBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in het noorden van het land. De meeste vertraging zien we op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij de Wijkentunnel bij de wegwerkzaamheden staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.
3: This one will lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I need you. God, I need you. I love you so much.

Michael Jackson op Radio 80 met I Just Can't Stop Loving You. Hier in de Good Afternoon Show. De dinsdagmiddag editie. Pardon, woensdagmiddag is het alweer. De week is door midden. En wij gaan tot en met 6 uur leuke plaatjes draaien. Zoals deze.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het aantal eikenprocessierupsen neemt weer toe. In de gemeente Bergen zijn er al meerdere nesten aangetroffen en verwijderd. Inwoners worden opgeroepen nesten te melden. Landelijk zijn inmiddels 2 keer zoveel nesten gemeld als vorig jaar. Na enkele jaren van afname groeit de populatie dus weer. Ook in Bergen duikt de rups opnieuw op. Contact met de eikenprocessierups is gevaarlijk. De brandharen van de rups kunnen jeuk, huiduitslag en irritatie in de ogen of luchtwegen veroorzaken. Nesten mogen daarom niet snel worden verwijderd. Wie een nest ziet in een eikenboom, in de openbare ruimte of op eigen terrein, kan dit melden via fixie.nl. De gemeente zorgt vervolgens voor een veilige verwijdering.

Radio 80, zo'n heerlijk zomerse plaat die ook uiteraard op Zomerradio 80 voorbij komt. We gaan terug in de tijd in de jaren 70 met Gloria Ann Taylor, oftewel ook soms Gloria Taylor genoemd. En de volgende plaat die we gaan draaien komt van een beetje midden eind jaren 70. Hier is de plaat Reach Out.

0: Show. Tot zo, na de break en headlines.
1: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in Noord-Holland op de N201 Hilversum uit Hoorn. Bij Loenersloos staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 5 minuten oponthoud heb je op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen. En daar staat 2 kilometer file, zoals gezegd, met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Fase 1 van de herinrichting van de Vennewatersweg in Eilo is opgeleverd en de weg is weer opengesteld. Het gaat hier om een deel van de lijnbaan tot de spoorbrug. Onder andere zijn nieuwe bestrating en een ovatonde neergelegd en is de riolering vernieuwd. Na de bouwvak begint fase 2 van de herinrichting van de Vennewatersweg. Fase 2 bestrijkt het deel van de spoorbrug tot aan de Kennemerstraatweg. Een vrachtwagenchauffeur heeft op het Heerhugowaardse bedrijf en terrein Zandhorst een geparkeerde bestelbus geramd en is daarna weggereden. Dat gebeurde dinsdagochtend in de Edisonstraat. De chauffeur liet donkere en rode markeringen achter op de bus. De politie is nog naar hem of haar op zoek en roept eventuele getuigen, mensen met beelden, om zich te melden. Het busje raakte behoorlijk beschadigd, maar berging was nog niet nodig. Eilo heeft de vergunning van een nieuw kantoorpand bij Boekelemeer teruggedraaid. De stichting Eiloseweg had bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan de droogmakerij. De stichting vond het pand te hoog en vreesde verkeersdruk. De bezwaarcommissie van de gemeente Eilo oordeelde dat het besluit op onvoldoende gronden tot stand is gekomen. Om die reden trekt Eilo de vergunning nu in. De betonplaten en betonblokken op de doorsteek tussen het Alkmaarse en Heilower deel van bedrijventerrein Boekelemeer moeten weg. Ze zijn zonder toestemming door nog een onbekende partij neergelegd. De gemeente Heilo is een juridische procedure gestart om de initiatiefnemer aan tafel te krijgen. De gemeente geeft de tijd om de platen en betonblokken weer weg te halen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Het is bewolkt met van tijd tot tijd lichte buien. Met zo'n 18 tot 21 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Later blijft het vaker droog en kan de zon doorbreken. Komende dagen blijft het op de meeste plaatsen droog en komt er meer ruimte voor de zon. De temperatuur gaat iets omhoog en zaterdag wordt het in het binnenland zomers warm. Vanaf zondag is het wisselvallig met af en toe zon.

Podcast op Radio 80 met zo'n lekker plaatje van de 2000s. Echt zo'n zero track. Dit is Radio 80 met de Good Afternoon Show. We zijn tot en met 6 uur bij je. Met alleen maar mooie muziek. We dachten van zometeen de Sugar Babes. Die draaien de plaat Ugly. Wat heb ik nog meer voor je zometeen? Nou, ik heb zometeen ook de agenda voor je. Maar tot die tijd gaan we even terug in de tijd. Met deze van onze eigen popdiva. Geniet ervan, want hier is Madonna.

plaat Ugly. Het is de zesde opvolger van de nummer Push the Button. Dat was destijds hun meest succesvolle hit. Maar deze was ook wel leuk. Zometeen gaan we de agenda met je doornemen. En gaan we het hebben over een nieuwe directeur van Museum Kranenburg in Bergen. Tot die tijd, deze plaat van London Beat. Hier is de plaat Falling in Love Again op Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Museum Kranenburg heeft een nieuwe directeur-bestuurder. Barbara Bos, tot voor kort hoofdtentoonstellingen bij Museum Voorlinde in Wassenaar, treedt op 1 september aan als opvolger van Adriana González Hulshoff. Bos studeerde kunstgeschiedenis in Amsterdam en Londen en volgde een opleiding museumstudies in Amsterdam. De afgelopen 10 jaar maakte ze deel uit van het managementteam van Museum Voorlinde, waar ze de verantwoordelijkheid droeg voor het artistiek programma en de strategische koers. Ze was ook nauw betrokken bij de oprichting van dat museum. In die periode cureerde ze tentoonstellingen van onder andere Alsem Kiefer, Mark Manders en Anthony Dormley.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die boven op zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig problemen op de weg in Noord-Holland. Vallen 2 files op. Om te beginnen de A22, Beverwijk richting Velzen. Voor knooppunt IJmuiden staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En de A27, Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer. En dat kost je een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Robin.

Perfect hier op Radio 80 in de tweede uur van de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. We gaan leuke muziek voor je draaien en zometeen ook nog even de agenda met je openslaan. Gaan we kijken wat er allemaal in de regio te doen is. Tot die tijd, deze van Harry Styles.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Argaïërs in de gemeente Bergen krijgen opnieuw de kans om hun erf groener en natuurvriendelijker in te richten. Na een succesvolle eerste editie, waarbij 15 boerenerven in de BSH-gemeente zijn voorzien van biodiversiteitsmaatregelen, start dit najaar een nieuwe ronde van het project Biodiversiteit op het boerenerf gemeente Bergen. De gemeente Bergen voert het project uit in samenwerking met de Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapbeheer Waterland en Dijken. Dit jaar kunnen 10 agrarische bedrijven deelnemen. Doel is het vergroten van de biodiversiteit op boerenerven en daarmee een bijdrage leveren aan een aantrekkelijker en natuurrijker buitengebied. Deelnemende agrariërs krijgen bezoek van een veldcoördinator van Waterland en Dijken. Tijdens een zogenoemde erfscan wordt de aanwezige biodiversiteit in kaart gebracht en wordt samengekeken naar de mogelijkheid om het erf verder te verrijken. Daarbij kan gedacht worden aan het aanplanten van fruitbomen, hagen en heggen, het plaatsen van nestkassen en het toevoegen van vaste planten die aantrekkelijk zijn voor vogels, vlinders en insecten. Op basis van de erfscan kunnen deelnemers materialen bestellen via een speciale bestellijst. De gemeente vergoedt de kosten tot een vastgesteld maximumbedrag. De aanleg en het onderhoud van de beplanting en voorzieningen worden uitgevoerd door de agrariërs zelf. Het project gaat na afloop van het weidevogelseizoen van start en begint in september. Agrariërs die belangstelling hebben voor deelname of meer informatie willen ontvangen, kunnen contact opnemen met projectleider Roosemarijn de Jong Vink via r.dejong@waterlandendijken.nl.

David Bowie op Radio 80 met de Sound of Vision hier op jouw woensdagmiddag. We gaan nu luisteren naar een plaatje van de band ABC uit 1982, The Took of Love. Ook wel gezongen tijdens dat festival, The Night of Proms, in het najaar van 2001 door zanger Martin Fry.

0: show. Tot zo na de break en headlines.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
7: De info en hitkick. Best wakker.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A22 Beverwijk Velzen. Bij de Velzen-tunnel zijn technische problemen. Hier is de rechterrijst ook dicht en de vertraging ruim een half uur. En de A27 Utrecht-Almere Voorhuizen 8 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft een foto gedeeld van twee mannen die op 7 juni het tankstation aan de Zomerweg in Castricum overvielen. De overval vond 4:10 plaats en de daders dreigden erbij met een wapen. Ze vluchtten op een fatbike en zijn nog niet achterhaald. De daders hadden zichzelf volledig bedekt, maar de politie hoopt dat mensen hem herkennen aan hun kleding, tas of fiets. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waag 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 4:15. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf aan de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. Een huis aan de Molenbuurt in Alkmaar is dinsdagavond grotendeels uitgebrand. Een bewoner heeft zich van de derde verdieping laten vallen en brak daarbij enkels. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel afgevoerd. Getuigen vertelden dat ze tijdens de brand explosies hoorden. De omgeving werd afgezet omdat er gevaar was voor explosies en instorting. Ook was er mogelijk asbest vrijgekomen, maar dat bleek later niet het geval. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
10: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Het is bewolkt van de tijd tot tijd lichte buien. Met zo'n 18 tot en met 21 graden is het koel voor de tijd van het jaar. Later blijft het vaker droog en kan de zon doorbreken. Komende dagen dan blijft het op de meeste plaatsen droog en komt er meer ruimte voor de zon. De temperatuur gaat iets omhoog en zaterdag wordt het in het binnenland zomers warm. Vanaf zondag is het wisselvallig met af en toe wat buien.
11: Voor de kust en duinstreek.
12: Voor de kust en duinstreek.
11: Zomerradio 80.

Summer Sunshine hier in het laatste gedeelte van de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Tijd voor een Zweedse band uit de jaren 90, genaamd One More Time. In het jaar van 1992. Het is een internationale succes met de single Highland. En dat stond in 10 landen op nummer 1 in de hitparades. En het heeft veel invloed gehad. En we gaan hem nu voor

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kennemer Wonen wil het woongebouw aan de Doris Rijkersplein en de Derde Oosterberg over ongeveer 10 jaar slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat staat in een brief die vorige week naar de inwoners is gestuurd. Het gaat om een voorgenomen besluit. De bewonerscommissie moet daar eerst nog advies over uitbrengen. De toekomst van het woongebouw houdt de bewoners en veel inwoners van Egmond aan Zee al lange tijd bezig. Bewoners verkeerden lange tijd in onzekerheid over wat er met hun woningen zou gebeuren en maakten zich zorgen over een mogelijke verhuizing en de vraag of zij in het dorp kunnen blijven wonen. Met de bewonersbrief geeft Kennemer Wonen duidelijkheid over de voorkeursrichting en de planning. Voor de huidige bewoners verandert er voorlopig niks. Volgens de woningcorporatie kunnen zij nog maximaal 10 jaar in hun huidige woning blijven wonen. Daarna worden de bewoners stap voor stap herhuisvest. Kennemer Wonen onderzocht de afgelopen periode twee scenario's voor de toekomst van het woongebouw. Renovatie en verduurzaming of sloop en nieuwbouw met verdichting, waarbij extra woningen worden toegevoegd. Uit technisch onderzoek bleek volgens de coöperatie dat alleen renoveren en verduurzamen niet voldoende is om het complex op de lange termijn toekomstbestendig te maken. Daarom is de sloop en de nieuwbouw als meest passende oplossing naar voren gekomen. Volgens Kennemer Wonen biedt deze optie de mogelijkheden om de woonkwaliteit en duurzaamheid te verbeteren en extra woningen toe te voegen.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Korte file nog in Noord-Holland op de A22 Beverwijk-Velsen. Voor knooppunt IJmuiden 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Fase 1 van de herinrichting van de Vennewatersweg in Eilo is opgeleverd en de weg is weer opengesteld. Het gaat hier om het deel van de lijnbaan tot de spoorbrug. Onder andere zijn nieuwe bestrating en een ovatonde neergelegd en is de riolering vernieuwd. Na de bouwvak begint fase 2 van de herinrichting van de Vennewatersweg. Fase 2 bestrijkt het deel van de spoorbrug tot aan de Kennemerstraatweg. Een inwoner van de Alkmaarse binnenstad wil dat het carillon van de Waag 's nachts wordt stilgezet. De klokken spelen nu nog dag en nacht door. De binnenstadbewoner wil dat het stopt en hoopt op een brede discussie. Alkmaar is een van de weinige steden in Nederland waar carillons 's nachts doorspelen. Om dat mogelijk te maken is een uitzondering gemaakt in de plaatselijke regelgeving. Ook de Grote Kerk van Alkmaar speelt dag en nacht. De gemeente Alkmaar heeft ernstige twijfels over de belastbaarheid van het evenemententerrein in Ouddorp. Daar werd afgelopen weekend de traditionele kermis georganiseerd. Maar de kermis mocht niet op het gras van de Nijenburg staan. Onder het veld is recent een waterberging gebouwd. Het was niet zeker dat het veld nog wel attracties kon houden. Nieuw onderzoek wijst uit dat dit in de toekomst toch weer kan. De geplande voetgangersbrug over het kanaal Alkmaar-Kolhoorn bij het Oosterdelgebied komt er voorlopig niet. De provincie stelt veel hogere eisen aan de fundering en aanvaringssnelheid van de gemeente Dijk en Waard verwachten. Fundering en aanvaringsveiligheid dan gemeente Dijk en Waard verwachten. En die hogere eisen drijven de kosten flink op. De gemeente is met de provincie in overleg. In de toekomst moeten er nog meer bruggen over het kanaal tussen Herugowaard en Langedijk komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Fase 1 van de herinrichting van de Vennewatersweg in Eilo is opgeleverd en de weg is weer opengesteld. Het gaat hier om het deel van de lijnbaan tot de spoorbrug. Onder andere zijn nieuwe bestrating en een ovatonde neergelegd en is de riolering vernieuwd. Na de bouwvak begint fase 2 van de herinrichting van de Vennewatersweg. Fase 2 bestrijkt het deel van de spoorbrug tot aan de Kennemerstraatweg. Een vrachtwagenchauffeur heeft op het Heerhugowaardse bedrijf en terrein Zandhorst een geparkeerde bestelbus geramd en is daarna weggereden. Dat gebeurde dinsdagochtend in de Edisonstraat. De chauffeur liet donkere en rode markeringen achter op de bus. De politie is nog naar hem of haar op zoek en roept eventuele getuigen, mensen met beelden, om zich te melden. Het busje raakte behoorlijk beschadigd, maar berging was nog niet nodig. Eilo heeft de vergunning van een nieuw kantoorpand bij Boekelemeer teruggedraaid. De stichting Eilose Weg had bezwaar aangetekend tegen de omgevingsvergunning voor nieuwbouw aan de droogmakerij. De stichting vond het pand te hoog en vreesde verkeersdruk. De bezwaarcommissie van de gemeente Eilo oordeelde dat het besluit op onvoldoende gronden tot stand is gekomen. Om die reden trekt Eilo de vergunning nu in. De betonplaten en betonblokken op de doorsteek tussen het Alkmaarse en Heilower deel van bedrijf en terrein Boekelemeer moeten weg. Ze zijn zonder toestemming door nog een onbekende partij neergelegd. De gemeente Heilo is een juridische procedure gestart om de initiatiefnemer aan tafel te krijgen. De gemeente geeft de tijd om de platen en betonblokken weer weg te halen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
3: Dooral Negens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De werkzaamheden aan de Wijkertunnel blijken tot forse vertragingen te leiden op de A9. De tunnel is afgesloten en de alternatieve route blijkt niet ideaal. Dat is namelijk de oude Velsertunnel en daar gebeurde... En daar gelden beperkingen voor vrachtverkeer. Als er een te hoge vrachtwagen door moet, wordt het verkeer stilgelegd. Rijkswaterstaat verzoekt vrachtwagenchauffeurs daarom om hier goed op te letten. De Wijkertunnel gaat 7 augustus weer open. Fase 1 van de herinrichting van de Vennewatersweg in Eilo is opgeleverd en de weg is weer opengesteld. Het gaat hier om het deel van de lijnbaan tot de spoorbrug. Onder andere zijn nieuwe bestrating en een ovatonde neergelegd en is de riolering vernieuwd. Na de bouwvak begint fase 2 van de herinrichting van de Vennewatersweg. Fase 2 bestrijkt het deel van de spoorbrug tot aan de Kennemerstraatweg. De politie heeft een foto gedeeld van twee mannen die op 7 juni het tankstation aan de Zomerweg in Castricum overvielen. De overval vond 4:10 plaats en de daders dreigden erbij met een wapen. Ze vluchten op een fatbike en zijn nog niet achterhaald. De daders hadden zichzelf volledig bedekt, maar de politie hoopt dat mensen hem herkennen aan hun kleding, tas of fiets. Een huis aan de Molenbuurt in Alkmaar is dinsdagavond grotendeels uitgebrand. Een bewoner heeft zich van de derde verdieping laten vallen en brak daarbij enkels. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel afgevoerd. Getuigen vertelden dat ze tijdens de brand explosies hoorden. De omgeving werd afgezet omdat er gevaar was voor explosies en instorting. Ook was er mogelijk asbest vrijgekomen, maar dat bleek later niet het geval. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het treinverkeer in Noord-Holland ondervond woensdag grote hinder door een kapotte bovenleiding bij Den Helder. Tussen Annapolona en Den Helder lag het treinverkeer de hele ochtend stil. Ook elders in de regio kwam het tot grote vertragingen. Het treinverkeer werd rond 1 uur hervat, maar het duurde ook daarna enige tijd tot de vertragingen waren weggewerkt. De spoorlijn naar Den Helder is kwetsbaar omdat die enkelsporig is uitgevoerd. Fase 1 van de herinrichting van de Vennewatersweg in Eilo is opgeleverd en de weg is weer opengesteld. Het gaat hier om het deel van de lijnbaan tot de spoorbrug. Onder andere zijn nieuwe bestrating en een ovatonde neergelegd en is de riolering vernieuwd. Na de bouwvak begint fase 2 van de herinrichting van de Vennewatersweg. Fase 2 bestrijkt het deel van de spoorbrug tot aan de Kennemerstraatweg. In Stompetoren is een auto te water geraakt. Dat gebeurde dinsdagmiddag rond 4:15. Op de Noordervaart bij Stompetoren kwam een vrachtwagen en een personenauto met elkaar in botsing. Door de klap raakte de auto te water. De hulpdienst rukte met groot materieel uit, maar de bestuurder van de auto kon zelf aan de kant komen. De Noordervaart bleef enige tijd afgesloten voor verkeer richting Stompetoren. De geplande voetgangersbrug over het kanaal Alkmaar-Kolhorn bij het Oosterdelgebied komt er voorlopig niet. De provincie stelt veel hogere eisen aan de fundering en aanvaringssnelheid van de gemeente Dijk en Waard verwachten. Fundering en aanvaringsveiligheid dan gemeente Dijk en Waard verwachten. En die hogere eisen drijven de kosten flink op. De gemeente is met de provincie in overleg. In de toekomst moeten er nog meer bruggen over het kanaal tussen Herugowaard en Lange Dijk komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel-nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. De Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Het treinverkeer in Noord-Holland ondervond woensdag grote hinder door een kapotte bovenleiding bij Den Helder. Tussen Annapolona en Den Helder lag het treinverkeer de hele ochtend stil. Ook elders in de regio kwam het tot grote vertragingen. Het treinverkeer werd rond 1 uur hervat, maar het duurde ook daarna enige tijd tot de vertragingen waren weggewerkt. De spoorlijn naar Den Helder is kwetsbaar omdat die enkelsporig is uitgevoerd. Voetbalclub AZ speelt woensdag niet in Alkmaar, maar in Dirkshoorn. Een wedstrijd in dit Noord-Hollandse dorp is inmiddels een echte traditie voor AZ. In 2003 werd er voor het eerst gevoetbald bij amateurclub VV Dirkshoorn. AZ treft de Belgische club KRC Genk voor een oefenwedstrijd voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Er worden veel toeschouwers verwacht, want de dorpelingen zijn er trots op om AZ te mogen ontvangen. Een vrachtwagenchauffeur heeft op het Heerhugowaardse bedrijf en terrein Zandhorst een geparkeerde bestelbus geramd en is daarna weggereden. Dat gebeurde dinsdagochtend in de Edisonstraat. De chauffeur liet donkere en rode markeringen achter op de bus. De politie is nog naar hem of haar op zoek en roept eventuele getuigen, mensen met beelden, om zich te melden. Het busje raakte behoorlijk beschadigd, maar berging was nog niet nodig. De betonplaten en betonblokken op de doorsteek tussen het Alkmaarse en Heilower deel van bedrijventerrein Boekelemeer moeten weg. Ze zijn zonder toestemming door nog een onbekende partij neergelegd. De gemeente Heilo is een juridische procedure gestart om de initiatiefnemer aan tafel te krijgen. De gemeente geeft de tijd om de platen en betonblokken weer weg te halen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim €62. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan €30. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bij komen. Daardoor wordt een bestelling zo'n €2 tot €4 duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Yeah, let's go to the beach.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vlogen een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7.